Belastingdienst, de bank en alle webwinkels van de hele wereld. Ze hebben onze gegevens en verlangens paraat.